sama neex ngeen di ma feug malal sama lal ngeen lal liko suma faye suma lampe ngeen di ko taal suma genné sama keur ngeen woowi ma so xamone ni ma mel nin ma tamo nin ma setlo ak jamm ji ci man ak yar gi ci man tay ma jox